ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt de ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewoon Friesk, non-stop.

0: muziek die stal jij de worst. Gewoon Fries.
1: Godverdomme! Wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem?
2: Oh, shit. Ja, dit had ik niet. Dit had Jon niet.
1: Waar is
2: Jon? Ja, Jon niet is
1: er,
2: Jon is ziek. Ja, Jon is ziek, ja. Ziek, ja, ziek, man. Juist, dat wordt er een dwarfje, jongen. Die had er een zoontje.

Een lits boerke, boks aan stik als 15 kei. Ik heb geen narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lits blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jel, wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek en de vats aan deksta. Toen kwam er een minister en die zei dit is aan net. Je moet je nog investeren, want morgen dan is te laat. Ik met mijn 300 besten, ik heb geen broek meer om de kant. Maar vier grote silo's en die zitten vol meisterons. 3 grote vergezons, die bij mij achterhoes. Maar als het daar een onval van de vats aan dek staat. S'nachts ging haast net sliepen,

achter Boormans haar, ze leidt een man met je geweer. Dat is de tas ik had van de wet milieubeheer. Ik raad me in het huiske, ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, mij te schieten, want

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

never cries. Listen to the falls, to the flow.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meer. Welkom bij Spomberg Spot op 23 augustus 2026. En de eerste plaat we kennen helemaal niet van U2 en One. Wat hebben we in deze programma op deze nooit meer? We zullen even wat muziek uitdraaien. We bellen met Frans Veldman. Dan praten we nog even over de IFKS en nog een over de SKS Koetsiel. Dan hoop ik wel dat Frans de stem weer bij Vrom heeft. En we zullen even het programma van de voetbalclubs hier in de Friske Marne en de Buitenman even voorlezen wie er al nog voetbal in moeten. Het is voor de KNVB Beker. Dus die zal Johannes even zometeen even opschroeven. Die zal ik in de last tour even voorlezen wie er al met voetbal hier. Het seizoen van het voetbal begint ik, dus dan volgende week bij Spomberg spot ik mooi.

We gaan even naar de volgende plaat. Ik een harmonie van Scorpions. Still Loving You. Hier op Spanbergspot met Johannes de Vries. Tot om 4 voor het Op de Sojourn of Jouwer. Ik heb de 106 regio Heerenveen en Amsterdam. En ik geef je bij Plus Radio 4 kanaal 8C.

Jo, harken naar je Radio Spanbrugge spot met Johannes de Vries op 23 augustus 2022. En dit weekend helemaal niet van Henk Wijngaard en ik moet nog wat jaren mee. En toen heb ik uiteraard een mooi plaatje van The Scorpions en Still Loving You. En heb je mijn verzoekjes, kan je me gerust naar Johannes Belgen hebben op de telefoonnummer 0444, zo is 02121. Je kan ik een appje sturen naar de studio, ik heb dezelfde telefoonnummer 0444, zo is 02121. Als je me naar de studio belt, dan moet je even een keuze 2 drukken, hè?

0: We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Bon Jovi. Die heeft een heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie van Bon Jovi. En die zongt even oor. Always. Hier op de Soysion Fjouwer. 100 Soysion in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio. Via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik via RTV Spanbrug Kanaal TV.
1: This Romeo is bleeding.

0: Ja, dat weekend een helemaal plaatje van Dickhout en de dijk en op een vulkaan. Dans op een vulkaan. Ja, ik moest even inkomen. En inkoppertje. En toen heb ik eruit helemaal plaats van Bon Jovi. Ja, dat weekend een helemaal niet van Living One Prayer. En nou hebben we een telefoon als het goed is. Dan moet ik deze even uitschakelen. Dan gaan we even naar de telefoon. Dan hebben we Johan Faber aan de telefoon. Een hele goeie mee.
1: Ja, goedemiddag Johannes.
0: Ja, goedemiddag. Wij zijn wel los en dan betekent ik dat de voetbalcompetitie begint ik weer te rollen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Dus voor het eerst even een oefenwedstrijd gaan en hoe weer dat?
1: Nou, we zijn al een paar weken, tweede weken ben we bezig. Nou, we hebben wat een bredere selectie kring, dus nou, dat is wel mooi voor de club. We hebben wat jonge jongens die balletje erbij kregen van Santje en een Jontje. Nou, daar zitten wel een paar talentvolle spelers bij. En dat is, daar geef ik zeker wel wat mooi. Alleen nog, wordt het wel vrij jong.
0: Ja.
1: Maar nou is het zaak om daar even een team van te smeden. Dus we zijn mooi een selectie van 26 begonnen. Volgende week gaan we de boel terugbrengen naar 20. En dan gaan we iets voorbereiden. Om een vast elftal te smeden. En we hebben twee keer oefend. Vorige week is je een CCR om 12. Toen speelden we wel twee goede. We doen er maar 22 man. Toen hebben we echt wel een hele goed voetbal.
0: Ja.
1: We hebben wel minder nog verlenen op last. Nou, dat blik speel hier wel terecht geweest. En gisteren hebben we naar Arnhem West te voetbal. De eerste helft kon het wel aardig. Toen konden we wel redelijk mooi, weet wel even redelijk evenwicht. Dus we kwamen wel meer achter voor rust, maar de tweede helft toen hebben we het een beetje kinderlijk eenvoudig voor Jon. Foute bal en penalties voor Jan, terug jeugdig enthousiasme. Dat de foutjes die kist eigenlijk net mooi op dit niveau, maar dat jij er ik even bij.
0: Klopt.
1: Dus, het is wel mooi geweest om te zien dat er wel weer een soort energie, die jonge jongen, die brengt ik een soort energie dit seizoen. En dat is wel leuk om te zien en daar hebben we zeker een profijt van.
0: Ja, klopt. Voor het seizoen, voor de simmer, weet ik, de hoofdveld, die hebben ik al alles eruit halen en op naar je insight. En hoe is dat, de hoofdveld, van ook?
1: Ja, dat is een plaatje. Ik zie er nooit om daar de eerste wedstrijd te voetballen. En voor mij is de eerste wedstrijd thuis is RKO en dan is Leert.
0: Ja.
1: Dus daar zie ik wel nooit om op het hoofdveld te voetballen. Dat wordt wel mooi.
0: Ja, klopt. Want Johannes toch de eerste, nou maar de droegte. Nou, hoe komt dat nou weer? Maar het is wel al wat goed komt.
1: Ja, dat is een fantastische simmer voor het NAC voetbalveld. Nou, bij NBN hebben we... Ze had vrij betiert, hij is door de kop gegooid. En in die periode, dan ruimde het weer een paar keer. En dan kwamen we weer een bak zin overheen. Dus dat groeide als kool. Voor mij stonden er binnen een paar weken kwam de eerste kerstspritsje er al uit. Dus dat was echt prachtig mooi om te zien. En dat is eigenlijk het hele tijd wel wat trokken. En voordat de echte droogte kwam, toen werd het veld al mooi green. En nou, de gemeente die had het echt... fantastisch onderhouden en het is nou echt een mooi plaatje. Er zit net een stukje onkruid in, het is mooi vlak en het is mooi green, het is echt super.
0: Dus applaus voor de gemeente die dat dient heeft. Dus,
1: ja, klopt.
0: Ja. En,
1: ben ik wel eens kritisch op de gemeente, ja. Want we zo'n tongens die ik hoeven niet tegen de woorden, maar toen mochten we van de gemeente nog net op de film. Nou, dat is dan wel jammer, ja. Maar... ze hebben wel perfect werk geleverd om een geestmat.
0: Dus applaus voor de gemeente. En kom er snel en dan geven we los met de KNVB-beker. Dan geven we naar Dolsterhuizen.
1: Ja, dat daar hebben we vorig jaar hebben we echt wel een hele goede wedstrijd voetbal. Dus daar ging ik wel maar vertrouwen in.
0: Ja.
1: Ik denk dat het nou liggen, dit groep.

0: loop ik wel compleet volgens mij. Dus ja, we zien dat we daar een resultaat helly kunnen. Nou ja, jammer genoeg is Popen er net meer. Dus ik, nee. ik moet even zien hoe ze nou voetballen. Dat is even een onpassing.
1: Ja, dat weet Johannes ook even net.
0: Nee. Oh, ik denk ook eens me wel even helpen erin.
1: Nee, helaas. Ik weet het ook even net. Ik heb net de telefoonnummer van de trainer. Dus dan maak ik nog even achterom. Dus ja.
0: Oh, zo.
1: Ja.
0: Dus, nee, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we daar ook wel weer een resultaat deel zetten kunnen. Dat je ook wel zit. Maar we zeggen van we kunnen even goed trainen. De boel even goed deel zetten. Ja. En dan... denk ik wel dat er een goede ploeg in je zal en die ik wel strijdbaar wijzen zal en ik wel van een resultaat in ken.
1: Ja, klopt. Nou, ik zal even maar daar even een voorspelling van Johan Faber, dat doe ik altijd met daar. Nou, ja. Johannes denkt 2-4 voor hem.
0: Oh, dat is een mooi begin.
1: Dat is een mooi begin, hè?
0: Zeker.
1: Dus,
0: ja,
1: dat
0: ben
1: ik
0: goed bezig.
1: Ja, ik ben goed bezig. Ik denk, nou, ik moet nog ik wel even profiteren. Dus ik moet nog ik even de holm heen gaan horen. Dus,
0: ja, want we hebben het hier wel de tol of de man nodig. Want we hebben echt wel een zware competitie.
1: Ja.
0: Ik denk dat er nog zwaarder is dan vorig jaar. Dus we zullen alle zeilen bij elkaar zetten moeten om weer boven de streep uit te komen.
1: Ja.
0: Dus, en hier hebben we het nou voor. En we hebben de ploegen er wel voor. En ik hoop dat we dit seizoen wat... wat fitter blauw alweer en wat minder blessures zijn. Dat we dan dan het shirt doorzetten dat we wel wat bereiken kunnen.
1: Ja, klopt. Dus dan jaren we na een week snort mee wel hoe het gaat is in Dolsterhuizen.
0: Zeker, daar gaan we zeker even op praten.
1: Ja.
0: Als wij maar 3 punten daarbij komen, dan ben we heel erg blij.
1: Dan ben we tevreden in het mooie Ormar bij NOC.
0: Ja, absoluut.
1: Dus, nou, hartstikke bedankt Johan voor die partij. En we horen wel contact na week. Dan bellen wij daar op rond de Jelftrein.
0: Best.
1: Oké. Okay.
0: Goed jongen, yo, bedankt.
1: Hoi.
0: Hey, hoi.
1: Dit is een hele mooie plaat van de Bee Gees. En Night Fever uit de Jochtje Zonzontig. Johan Harknoij Spanbergspot. Mooi, die enige echte Johannes de Vries.

Ja, dat week een hele mooie plaatje van The Bee Gees en Night Fever uit Jochtjen Zonzontag. En hij heeft een verzoekje, ik heb gerust naar de studio Belly en appen op de telefoonnummer 0444-0221. Je kan ook een appje sturen naar de studio, dan lijst je gewoon die berichtjes voor in Spanburger Spot. We gaan even naar de volgende plaat. Dan doe ik even die zo. Dit is Blondie en Denise.

Ja, toen weer de plaat oude rond. Dat we bluff en wat zou je doen? En toen heb ik er ook helemaal plaats van Blondie in the Knees. Hier in Spanburg Spot. Dus we gaan even naar de volgende plaat. Hè? Ja, dat is dat je dan twee dingen tegelijk doet, hè? En heb je me verzoekjes, kan ik rustig naar de studio bellen en appen. Op de telefoon nummer 0454-0221, hè? We gaan even naar de laatste plaat, dan geef ik op naar het neus van vier uur. Of van vier uur, drie uur bedoel ik. We gaan op naar het neus van drie uur, zo bedoel ik het. Ik wil even wat te hutje. Op deze nooit meer. We gaan even naar ja, een hele mooie van Bryan Adams. Ja, die had heel soort nummers maken, maar deze vind ik ook een hele mooie van Bryan Adams in Heaven. Op de Sojourn of Jouwer, 100 Sojourn in regio hier van in omstreken en via DAB Plus Radio, via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. En ik via RTV Spanburg TV-kanaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meer. Welkom bij Spanbrugge Spot op 23 augustus 2026. En de eerste plaat weer een hele mooie van Starship en We Built the City. Wat hebben we in deze programma? We bellen zo meteen met Arin Hoekstra van Sleet. Die met de komende sneun zien. Dan moet ik even zien wat is dit. Sleet uit zijn RKO. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als we wel de kleren voor binnen voor de KNVB-beker, hè? En DWP, die met de komende snoer om jou vertraaiend zijn SDS. Daar bel ik hem René even. We bellen hem met Frans Veldman. Dan praten we nog even over de IFKS en SKS scootsiel nog. En we hebben nog de oren voetbalclubs. Die zal ik even voorlezen wie daar Olger speelt met de Rode Wieken en in het Bitcoin. Dat volgen we al bij Spanbrug Spot. En hij heeft een spot naar spot-evenementen in de regio. Kun je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospanbrug.nl. Dan gaat de spotredactie dat er een mooi spot-evenementen in de regio binnen.

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Hannah May. Die heeft een heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie van Hannah May. En die zongt even oer waterdicht.

0: niet de sterkste.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie van Hanna May en waterdicht hier in Radio Spanbergen Sport. Ja, en dan zal ik even de volgende nummer even klaarzetten, want die heb ik even net klaarstaan. Dus ja, ik weer bezig met een voetbalprogramma weer. Ja, dat is de snoerscompetitie. Zal ik zo meteen voorlezen wie de rol is. Dan komen de snoeren voetbal in. Ja, dan is Johannes bezig met het programma. Dus dan ben ik even een oerrol mee bezig. Dan denk ik, hé. Hey. Dan gaan we naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van de Rolling Stones. Een onbekende in. Ja, die vind ik hartstikke mooi. Dus onbekend is ik wel mooi. Dus hier is de Rolling Stones.

Ja, dat werd een hele mooie plaatje van Bruce Springsteen in Dancing in the Dark. Jo, hark je nou je Spanbrugge spot op 23 augustus 2022. En heb ik verzoekjes, kan me gerust naar de studio bel je en appen op de tolvernummer 0444-0221. Je kan ook een appje sturen, dan leest Johannes die appjes voor in Spanbergspot. Ja, we bellen zo meteen ook met je sleet, met je Arin Hoekstra, hè? Daar ben ik wel benieuwd naar als sleet ik klaar voor is komende sneeuw. Die heb ik wat oefenwedstrijden gehad. Ja, ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat daar in het mooie sleet, hè? Ja, maar we gaan eerst even naar de volgende nummer. Dat is een hele mooie van Suzanne Freek. Die is just terug bij Oppelemmer geweest. Bij Glamour Beach Festival. Om ze te zeggen. Die heeft heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie. En misschien heeft Suzanne Freek deze just terug in de tent. Ja, hier komt even Suzanne Freek. En nog één keer even horen de overkant.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat om zo te zien. Van, dan moet ik even in de playlist even wat ik draait hier. Oh ja, dat we Driving Cars hier in Radio Spomberg Spot. Ja, en toen zal ik zien wat ik zal draaien uit de top 40 hitte dossiers om zo te zien. En dan moet ik even zien welke dat ik zal draaien. Ja, Bonnie M. heb ik vaker draaid. Dus we gaan even zien. Even koekeloeren. Ah ja, we gaan even deze draaien. Want ik zoek je in België, maar ja, toen weer de plaat ik weer al rond. Dus jouw hartje naar je Spomberger spot, maar je die enige echte Johannes de Vries. En we bellen zo meteen maar je Arjen Hoekstra. Versleet even hoe dat gaat in het mooie sleet. Dus je komt even de volgende plaat horen.

0: Ja, dan ga ik even op fiets stappen. Dan ga ik even naar Sleta. Dan hebben we aan de telefoon Arjen Hoekstra van Sleta. Een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee, Johannes.
0: Ja, want je hebt wat oefenwedstrijden gehad, maar heren. Dus dat zullen we even achterlaten, om zo te zeggen. Dan willen we dat. Dus dat is wat verschillend hier we zijn in buiten Duitsland. Dus, maar kom er dus nu. Ben je me wel de klaar voor?
1: Ja, we zijn er wel klaar voor. We hebben een trijetal oefenwedstrijden spelers in Renado.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk in de buurt, hè. Dat is een derde klasse. We hebben twee in Verlijn.
0: Twee in?
1: We hebben, twee in Verlijn. We hebben afgelopen sneeuw we naar Emmeloord geweest. En heb ik wat jongens van Twaren mooi hand. En die had echt fantastisch in het jaar. Ik een derde klasse. En want we misten al een soort spelers, maar we zijn er wel toch wel graag spelen.
0: Ja.
1: Om die jongens die, te, ja, die er wel binnen een minutenmatje te letten. En dan hebben we uiteindelijk... in de laatste twee minuten nog maar 4 uur in Verlijn. Dat ging heel lang leek op.
0: Ja.
1: Uiteindelijk weer de rest dan weer 2-0 voor Emmeloord. En wij maakten na rust 2-1. Zij gingen worden beter van spul. Ze voetbalden niet wat makkelijker. Maar het bleef heel lang 2-1 voor Emmeloord. En in de 88ste en in de 90ste minuut waren het nog 3-1 en 4-1 voor Emmeloord. Maar dat konden we om mijn leven. Zij winnen wat beter. En wij hebben ze goed juur verkocht. En afgelopen tijd hebben we nog oefenen in IFC.
0: Ja.
1: En daar zit een derde klasse in Driels.
0: Ja.
1: En daar hebben we 12 wond.
0: Dus dat is keurig. Dan hier is de wond uit zijn IFC. Dat is de trainer van Tjalling Bergstra.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: Ik heb nog even nog niet tocht. Ik denk, ik moet al winnen van Tjalling, want dan is het praatjes.
0: Ja, klopt. Dat moet ik net, hè? dus, hey.
1: Nee, dat
0: moet
1: ik net.
0: Nee.
1: We hier niet nog bal, dat hier we nog het programma steen een tweede klasse.
0: Ja.
1: En daarvoor ben we eigenlijk in de voorbereiding ik wat jij begint. Want we hier nou praten van de fysiek in per mooi uitwedstrijd nu van ploegen van niveau. Dus ik hier een tweede klasse en draaien derde klasse uitnodigen om te oefenen.
0: Ja.
1: En we zoeken ik uit naar Balzet en daarom ben ik dit hier heel petit begonnen met de voorbereiding. Dus ik ben 24 juli al begin te trainen. En de trainingopkomst was goed. En toen moesten we op een gegeven moment oefenen in Balzet. En toen hier ik, toen waren er toch nog wel een heel soort spelers die nog bij vakantie gingen. Of die het nog wat oorzien die in dat weekend. Dus het is best wel heel erg jammer dat die oefenwedstrijd net terug ging. Want dat is eigenlijk voor de jongens hartstikke leerzaam geweest.
0: Ja, klopt. Dus ik zie het al via de Facebook en Instagram. Ik denk, Sleet is wel aardig. Priet bezig met de voetbaltraining.
1: Ja. Ja, dat klopt ik.
0: Ja.
1: Maar als je zulke wedstrijden in de spiegel wil en die jongens die willen dat graag, ja, dan moet je op tijd beginnen en fit zijn, want anders zijn zulke wedstrijden niet zin.
0: Nee. Dan was het wel goed te zien horen. Want dus komen dus nu naar Jelve Treintje in RKO.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: RKO komt uit de polderwooi, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja.
1: Ja, ik heb er nog net heel vaak voetbal. Ik wil wat low één keer maar top volgens mij, toen ik daar nog trainer was.
0: Ja.
1: Maar voor de rest eigenlijk net.
0: Nee, want RKO, dat weet ik een snoosje club. Dat weet ik, want ik denk, het wordt een makkie voor je.
1: Nou, ik denk net dat het een makkie wordt. Ik denk wel dat we de betere ploeg binnen.
0: Ja.
1: Maar ik denk weer eventjes van al wat ik sneu al hier top in beschikking heb.
0: Ja.
1: Dus we zullen van de weekend goed trainen en dan zullen we even inventariseren van wie er wel net mooi spullen kennen.
0: Oké, dus dat we het even voor de tijd even bepraten. En welke jongens die wel kennen spelen, die neemt mooi. Daar heb ik wat Joke Sikka bij die net. Kun
1: je dat nog een keer herhalen? Want dat heb ik net goed mooi.
0: Ik zei, daar heb ik wat Joke Sikka bij die net.
1: Ja, nee, nou dat sowieso. Zodat we hebben wat nieuwe spelers bij krijgen.
0: Oké.
1: Dus ik hoop

0: ik hoop dat hij hier kan bijdragen leveren kan, dat hij dus deze wedstrijd.
1: Ja, dus nou, Johannes die zal even een voorspelling doen, maar hij Arjen.
0: Dat, ja.
1: Nou, Johannes verwacht 12 jaar van hem.
0: 12 jaar.
1: Ja,
0: okay.
1: ik.
0: Nou, ik ben heel erg benijd. Ik hoop dat ik Lee krijg.
1: Ja.
0: Dan beginnen we in ieder geval goed aan het bekertoernooi.
1: Ja, dat dacht ik, Arjen. Dus dan jaren we nee, wikkers nooit mee wel hoe het ging tussen mooi Jemme.
0: Hartstikke best,
1: dat zei
0: Johannes.
1: Nou, hartstikke. Ontnij wieken. Oh, ontnij en een hele goeie snoot mee weer verder.
0: Ja, doe ik. Succes met de uitzending.
1: Oké, okay. Yo, hoi.
0: Yo, hoi.
1: Dat weer Arjen Hoekstra van Sleet. Dus komen we snel met Sleet uit naar RKO Jelvertrein. Dus de aanhangers van Sleet die met even onmoedig om de punten weer mooi nemen naar Sleet. Dus we gaan naar de volgende plaat. Two Brothers on the Fourth Floor.

Ja, dat weer een hele mooie van Two Brothers on the Fourth Floor en Let Me Be Free. Jo, harken naar je Spanbrugge spot met Johannes de Vries. Elke snoeit mee tussen 12 en 5 met de enige echte Johannes de Vries. En na je weekend dan is Mark ik de weer. En heb ik spot naar spot evenementen in de regio, dan kun je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospanbrug.nl. En heb ik verzoekjes, kan gerust naar de studio Belgian appen op de telefoonnummer 0444-0221. Je kan een appje sturen naar de studio, ik op dezelfde telefoonnummer.

We gaan even naar de volgende nummer toe. En ja, we proberen zo meteen een mooie René te bellen van DWP. Nou, als ik klaar voor binnen komen we dus sneuren, hè? Dus ja, we gaan even naar de volgende nummer. En dan geven we even wat mooie plaats draaien tot gewoon vier uur. En na vier uur bellen we dan een mooie René. En dan misschien een keer wat de snoise clubs. En we bellen helemaal Frans Veldman, hè? Ik ga wel even wat Simpsons nummers draaien, maar deze is ik een hele mooie in. Nou, ik zal even mijn korte broek even aan doen, ja? Macarena!

Ja, dat vind ik een hele mooie van C.B. Milton en Saint Me Angel. Hier in Spanbrugge Sport. En we zorgen op de klok, het weer bijna 4 uur. We gaan op nooit nice van 4 uur. Dan ben ik maar de lijsttoerken van Spanbrugge Sport, maar die ingeëchte Johannes de Vries. Dan bel ik met René even van DWP. Want komen de snoer dan met DWP. Ja, dan moet ik even de briefje weer bijpakken. Die met tussen om Jelve trein. Het is een SDS. Dus daar ben ik wel benijd nooit. Dus, en dan bel ik met Frans Veldman. Dan praten we nog even over de IFKS Scootsieland van. Die zal we daar even nooit praten. En van de SKS zal ik even nooit praten nog. Dus dan hebben we nog de programma van Wiederolger Spielje Mutten. En dan hebben we de Snorse competitie zal ik even voorlezen. Wiederolger Spielje Mutten. Dus we zijn net getreurd Blue on de Radio Tastil. We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Cultuur Club. En we gaan eruit met deze.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanberg Spot op 23 augustus 2022. En dat weekend helemaal niet van Cindy Lauper. Girls just want have to have fun. Ja, even... wat hebben we in deze uitsturing tot om 4 voor de dag? De laatste hoor ik nog. Want voor de mensen die op stap binnen in het mooie Lemmer. We zullen zo meteen wat muziek draaien van de Doellezen. Die komt zo meteen voorbij. En Gerard Joling. En Tino Martin. En wij gaan zo meteen even bellen met René van DWP even. Ja, die moet al komen dus nu in SDS. En we proberen hem over ons Veldman te bellen. Dan praten we nog even over de IFKS en SKS Scootsium.

En wel luister ik de voetbalprogramma even voor wie er alger komt de trode week even voetbal in moeten. En in week 1 en komt de snoeien ik weer.

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van Fort No Blonde. En die zingt even What Is Up. Hier op de Sojourn of Jouwer. En ik op de 100 Sojourn in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik via RTV kanaal TV. Een hele goeie meeje.

Ja, dat week een hele mooie van For No Blondes. En wat is up hier in Spanburg Sport? Ja, en de volgende nummer is ook een hele mooie. En we gaan even naar de volgende plaat. Dat is Cher. En believe het jongetje. 98. Een hele mooie datum.

0: Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Cher en Believe hier in Radio Spanbrug Spotten. Dan hebben we het al van Tjalling Bergstra van IVC. Een hele goeie mee.
1: Hey, goeie mee.
0: Ja, dan praten we even over de voetbal bij IVC. Dat is dit hier bij IVC. Dat is van VVI naar IVC. Dat is een mooie ploeg, Tjalling.
1: Ja, hartstikke mooie ploeg. Hartstikke mooi ploeg.
0: Ja,
1: zeker weten.
0: Dat is wel even wennen, of net?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel mooi. Ja, nee, ik ben er in een hele mooie groep te landen kwam. Alle jongens die heel graag willen. Ik ben hartstikke tevreden.
0: Ja, klopt. Je hebt hekken wat oefenwedstrijden gehad. Maar IVC beetje tevreden met de oefenwedstrijden?
1: Ja, nou, met wisselend resultaat. Maar hier in de eerste twee oefenwedstrijden die gingen we verleend. Maar nu, Zeerobben. Nou, toch wel een hele beste ploeg.
0: Ja.
1: En die hebben mij trein in je moen. En zeg ik wel wat de kwaliteit vind ik van IVC binnen.
0: Ja.
1: Dus nogmaals, ik ben hartstikke enthousiast.
0: Ja, klopt. Komen dus nu daarmee uit naar je SC Franeker. Een bekende ploeg van die Tjalling.
1: Ja, nou nee. Voor mij geen bekende ploeg. Maar ik vind het wel leuk dat wij juist die beker een paar ploegen treffen die we eigenlijk nog net zo goed kennen. Hè. We dan Franeker uit en dan GAVC. Nou, dat is de ploeg van een van mijn beste vriend Ton Haman. Dus dat is wel hartstikke leuk. En dan hebben we Harlingen.
0: Ja,
1: ik nog.
0: Heinz.
1: Dus Heinz zou dat.
0: Ja. Ja,
1: dus drie ploegen die je kon net zien komen in de competitie.
0: Nee.
1: Dus dat is ik wel aardig. Maar leuk. Hartstikke mooi.
0: Ja, klopt. Dus Johannes, zal ik even weer een voorspelling doen? Maar
1: Ja, heel graag. Dus je zit altijd aan de goede kant, hè?
0: Ja, klopt. Dus ik verwacht je komen dus nu 12-4 van je.
1: 12-4?
0: Ja.
1: Heerlijk. Ja, daar
0: ja.
1: Had ik eerder
0: voor. Ja, dus dan hebben we na je week snowballen hoe dat ging tussen mooie Tjalling.
1: Wij horen contact, Johannes. Leuk dat we erin bellen.
0: Ja.
1: Wij horen contact.
0: En een soort succes daar op een mooie lemmer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

Ja, en zulke muziek moet ik helemaal even uitdraaien, want dat is altijd een zo. Johannes moet altijd de platen even uitdraaien. Dus dat doe ik hier in Spanbrugge spot elke snoeite mee tussen 12 en 5 mooi. Die enige echte Johannes de Vries. En na 4 uur heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijske muziek, maar Romke Kroon die ik tot ons zoon hoort. En van zondag hebben wij Radio Spanbrugge non-stop muziek. Hele mooie muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ja, de heren van uit Snitswoy, hè? Ja. De ene is de directeur en de andere is ik directeur. Dus dat weet je wel, hè? Dus. Tussen 8 en 10 hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Maar ja, ik weet net hoe dat waar liet in die 12 uur. Dus, de polkenplaat, hè? Dat is rond 4 voor 10 in die buurt. Hm? Dus die polkenplaat, die kan wel wat langer, heren. Dus dan weet je het even. Dus we gaan even naar de volgende plaat, hè? Ja, we gaan even naar deze. Dat vind ik wel een heel mooi in. Dan probeer ik hem met Frans Veldman te bellen. En we proberen hem met Ian. Ja, misschien Remco Faber. Van Langwaar. Daar wil ik even praten. Als die weer klaar voor is. Dus van Langwaar. Ja, want Joop Braber. Dat is de trainer van Langwaar. Maar die is ik van SV Hulpen. Dus daar heb ik zeker wel even praten. Dus we gaan eerst naar de volgende plaat. Ik een hele mooi in van Dance to Trends. Oh ja, dan maak ik deze net van, dan heb ik deze maquette van. Dit is Dance to Trends. We beginnen een beetje in de disco sfeer, hè? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Ja, dat weer een helemaal plaatje van Dr. Alban. Dan gaan we even naar de voetbalprogramma van de beker hier in Radio Spanbrugge Sport. Dan gaan we even naar 24 augustus om kwartier uur achten. Dan met Heerenveense Boys uit naar VV Sneekwit Zwart. En begint om kwartier uur achten. Dan gaan we naar 27 augustus. Dan gaan we even om... dan gaan we naar Bakhuizen. Die met uit. Om 8 uur naar VV Heeg. Dus dat punt maar morgen naar Bakhuizen daar. Dan gaan we even naar 28 augustus. Dan gaan we even naar NOK. Die met komende sneeuw uit om 11 treintje Dolsterhuizen. Dan gaan we even naar de woorden uit Orge. Die met om 11 treintje Ore Hoske. Dan gaan we even naar je Balk, die met om kwartier voor treien zijn Waterpoort Boys. En dan gaan we even naar je fusieclub Lemmer, die met om jouw treien zijn VVI. Dus de punt maar mooi nemen naar, of tussenhoren of VVI neemt de punt mooi naar Jitske Huizen daar. Dan gaan we naar Sleet, die met een nieuwe week om jouw treien zijn RKO. Die gaat u naar de polder daar. Dan ga je even naar DWP, die met naar Wieke Thuis. Om jouw trein zijn SDS. Dan gaan we naar SC Jouweren. Die met naar Wieke uit naar VV Kolm. Om jouw trein. Dan gaan we even naar Nijscoort. Die met om 12 uur zijn FC Lemmer Sois. Dan gaan we even naar VV Heerenveen. Die met Nijwieken om Jelvertrein zijn FC Sjuhusteveen. Nou, dat is een hele mooie wedstrijd. En dan gaan we even naar Gorredijk. Van Johan Versloten. Die met om 4 woorden zijn FC Meppel.

Ja, dan zullen we even twee plaatsen draaien. Dan zal ik even de snooise competitie even voorlezen wie er Olger dan voetbalje moet. Dus ja, en Warkum, he, die moet om 3 uur zien SC Bolsen. Dat is een hele mooie wedstrijd na je week. Dan zal ik na je week even voorlezen wie Olger speelt moet in Zuidwest-Friesland. En ik de volgende plaat ik bij Kleerstein, dat is Romy. Die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie in. Dit is Romy bij Elk Hartslag. Hier in Spanbergspot.

Ja, dat weet ik nog helemaal niet van de Doelisten en Marcel Smit en Mijn Oude Poeg. Ja, dan geven we even door het voetbalprogramma van 39 augustus, de KNVB-beker. Dan geven we op naar Sint-Nick, naar Renato. Die moet om 11 uur het zijn LSC Jochentje, of ja, 1890, 12. Ja, ik weet net waar het daar komt, die LC 1890. Zal ik zo meteen wel eens zien. Dan geven we even naar Langwaar. Die met om 12 uur het zijn Trinitas. Een bekende ploeg van Langwaar. Nou, dat punt maar mooi tussen horen in het mooie Langwaar. Dan gaan we naar FFS. Die met Nijwijk om 12 uur het zijn Zevenhuizen. Dan gaan we even naar Tjolbert, naar Engwedden. Die met Nijwijk om 12 uur het zijn Wispolia. Dan gaan we even naar Reet Zwart. Die met om 12 uur het zijn Meeldaam. Of Reet Zwart die neemt de punt mooi naar de Knippeta. Of de punten die is bij Meeldaam. Dan gaan we naar Jubbegeer, die met om 12 uur het zijn Bijlen. Dan gaan we even naar VV Blauwreert, die 20, die met om 12 uur het zijn AVV. Dan gaan we even naar Freta 28 augustus, dan met om 8 uur Blauwhuis. Het zijn Lange Zwaag. Oh, ik hoop dat de heer een kleef voor binnen. Nou, de feestgruis van Juste Jonde in Blauwhuis, dan moeten de jongens weer rustig weer opbouwen. Volkomen de vreed weer.

Jem ken ik elke vrijdag harkje naar je Sips stoosen. Dat is tussen 6 en 8. En tussen 8 en 12 uur heb ik even wat over met Henk Janssen en Niels Kwakman. Ik heb een heel mooi programma om te harkje.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van Al Stewarton, Ear of the Cat. Jouw herkennen harkje naar je Spanburg spot op 23 augustus 2026. Ik wil iedereen bedanken voor het harkje naar je Spanburg spot. Na 4 uur heb ik een heel mooi programma. Snijske muziek, maar romp, kroondik tot ons zoon, over het avond, zoon tot 8. Radio Spanburg non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het weer op Radio Spanburg non-stop muziek. En morgen hier tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Blauwe Kous stemt op Radio Spanburg op de 6e jaar 106 in de regio Heerenveen en omstreken. En ik heb via DAB Plus Radio via kanaal 8C Glazer op jouw autoradio. En ik heb via RTV Radio TV kanaal Spanburg. Via de TV heb je me jaren. Je kan ik via Facebook, Instagram en TikTok liken, Radio Spanburg. Ik zeg Nijwijk, dan zit ik weer op de praatstoel 30 augustus. Dan geven we vrolijk via de mooie Spanburg spot. Ik zeg tot Nijwijk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strol van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.7 FM.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Hey, wat kan dat beest nou meer? Wat Boeken van Bruggen nou wat series? Hij had de hele vrieskit op honderd in zijn repen te baren. Hij zei, zong, zong, zong, zong, papagaai, zong voor met ooster en een witse vraai en een beest bekant, de zongen uit volle bias. Let Jim in.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Hey, welkom bij Afslag Maandag, aflevering 255. Die van 23 en 24 augustus 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we eens even kijken wat er in de show zit. Maar eerst hele fijne muziek. Beetje van Catapult. Let Your Hair Hang Down.

Een plaat die je van John Lennon nooit meer zo vaak hoort. John Lennon, Nobody Told Me op Radio Spannenburg. Ja, nogmaals welkom, aflevering 255. Zometeen gaan we het hebben over feesten en festivals in de regio. Ik zie onder andere een dorpsfeest van Oostertrijen again. En het Smoekfestival in Workum gaan we het over hebben. De heegfeesten, genoeg te doen. Verder ook nog een weerbericht, dat gaat wat warmer worden de komende dagen. Even kijken, het hebben we nog meer dit uur. Wat dacht je van een weerspreuk natuurlijk. En het nieuws uit de regio, stadsomroeper van der Land. Die wint het concours in Sloten. En er is een fietser ernstig gewond geraakt na een botsing met een lijnbus in Jouwen. Gaan we straks allemaal over hebben. Derde plaat, het is altijd vinyl, maar deze keer even niet. Deze keer gewoon even een lekker plaatje van de Dolly Dots. Dat is ook wel eens lekker, dacht ik. Volgende week weer gewoon vinyl, mensen. Straks ook Elvin Bishop en Fool Around and Fell in Love.

volgorde. Love Me Just A Little Bit More van de Dolly Dots. Daarvoor My Baby Just Cares Me van Nina Simone. En je hoorde Elvin Bishop met Fool Dart en Fan Love. En speciaal aan deze plaat is... Hij heeft het helemaal niet zelf gezongen. Nee, zijn naam staat wel op de plaat, maar hij was het zelf niet. Het was Mikey Thomas die dit heeft gezongen. Hij was zelf namelijk gewoon gitarist. Nou, dat zijn toch die leuke feitjes die je dan even meepakt hier bij Afslag Maandag bij Radio Spannenburg. Hier op de zondagavond en de maandagochtend. Nou goed, gaan we eventjes kijken naar de evenementen. Oosterhoude, Oosternijega en Oudehoude die staan donderdag 27 tot en met zondag 30 augustus in het teken van het jaarlijkse dorpsfeest. 4 dagen lang is er een uitgebreid programma voor jong en oud. De festiviteiten die beginnen op donderdagavond met de survivaltocht. Daarna kunnen bezoekers terecht in een feesttent voor een muziekbingo en een quiz. Vrijdag staat vooral in het teken van gezinnen en kinderen. Op het programma staat een vossenjacht voor de onderbouw... gezamenlijk met patat eten in de tent... en een vlaggenroof voor de bovenbouw en activiteit Stuivenzin. De dag die wordt afgesloten met een dorpsbarbecue en een playbackshow. Dan de zaterdag, dan vindt de traditionele zevenkamp plaats. Na een gezamenlijke dorpsmaaltijd worden de spellen vervolgd... en volgt de prijsuitreiking. In de avond zorgt Corverband al in voor een muzikale invulling. En de laatste feestdag die begint op zondag met tentsamenkomst. In de middag zijn er tot matinee en de activiteit Waar scheidt de koe? Ja, dat is leuk. De dorpsfeest die duurt van donderdag 27 tot en met zondag 30 augustus in Oosterhoude. Gaan we even in Worm kijken. Daar is Smoek Festival. Zaterdag 29 augustus. Wordt vanaf 11 uur tot 8 uur 's avonds. Dat festival dus gehouden op de 6 Polen in Worm. Bezoekers die kunnen genieten van live muziek, een sfeervolle markt, workshops, activiteiten en een groot aanbod aan foodtrucks. En volgens de organisatie zijn er 50 foodtrucks en marktkramen uit de regio aanwezig. Op voetpleinen zijn onder andere poffertjes, suikerspinnen, pizza's en Surinaamse hapjes verkrijgbaar. En op de boerenstreekmarkt kunnen bezoekers producten voor een borrelplank kopen. Denk aan kaasworst en speciaal bier, lekker. Daarnaast zijn er kramen met kleding, woonaccessoires, edelstenen, zeepjes en surfartikelen. En ook kunstenaars, ambachtslieden en creatieve makers die presenteren hun werk. Tijdens het festival zijn er workshops, een silent disco en optredens. En onder andere is dat van Backbone Bliss, the band. Gaan we even naar de heegfeesten. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus worden in Heeg de heegfeesten gehouden. Vrijdag staat er een kindermiddag, volleybaltoernooien voor verschillende leeftijden en het eerste avondfeest op het programma. Van 9 tot 1 komen de band Still Blue en DJ Nicky Lorenzo om een feestje te bouwen. Zaterdag dan begint de Crazy 88-activiteit. Een spel waarin teams zoveel mogelijk knotsgekke opdrachten moeten uitvoeren en dat binnen een tijdslimiet. En daarna volgt een tentquiz en het tweede feest van het weekend met optredens van de Rousers, DJ Aldafak en DJ Sipke. Dan zondag, dan zijn de drag races. Vanaf 6 uur komen Joop Obama en DJ Aldafok nog eventjes langs voor een laatste speelavond. Nou, kijk eens wat leuk. Zometeen hier bij Radio Spannenburg het weerbericht. Gaan we eens even kijken wat het weer gaat doen. Het wordt wat warmer, heb ik vernomen. Ja. We moeten hem allemaal mee gaan maken zometeen. Eerst Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing.

0: Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. En daarvoor at Celia Rumbly, hemel en aarde. Nou, zoals het weerkoortje is al aanwezig, ja. Mag ik jullie nog aankondigen? Of mag ik het helemaal niet meer?
1: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: Ja, ja. Maandagochtend is de zon overgroot en rustig weer met weinig wind. Na een frisse start van de dag warmt het met veel zon op naar 19 of 20 graden. En dat is rond het middaguur. Op veel plaatsen ontstaan stapwolken. Maar in het zuiden lijkt het een langere tijd helder te gaan blijven. Maandagmiddag is er veel ruimte voor de zon. Alleen in het noorden zijn er flink wat stapwolken. In de late middag lossen de stapwolken op en vervolgens wordt het overal helder. En bij een matige tot soms vrij krachtige oostenwind wordt het lekker warm met 20 graden in Groningen en Friesland. 22 graden in het midden van regionaal. 23 of 24 graden in Brabant, Zeeland en Limburg. Maandagavond is het helder, omdat er weinig wind staat, is het lekker voor een avondwandeling. De temperatuur ligt rond de zonsondergang tussen de 16 en in het noorden 19 graden in het zuiden. Dinsdag wordt onder invloed van aanwezige zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. De zon die schijnt in het midden en noorden voor een groot deel van de dag flink. Het wordt hier door 23 tot lokaal 25 graden. Er komen hooguit wat sluierwolken voor, maar in het zuiden wordt de bewolking in de loop van de dag snel dikker en hier zijn ook enkele buien mogelijk. De temperatuur ligt hier met maximaal 19 of 22 graden, ietsjes lager dan in het midden en het noorden. Dan woensdag, dat kan het hele land te warm maken met warm en vooral vochtige lucht. De maxima liggen veel rond de 23 en de 25 graden. En alleen in het noordwesten is het maximaal 22 graden. Vanuit het zuiden trekken er wolken over en moeten verspreid over het land rekening houden met een onweersbuitje. De wind is matig uit het zuidoosten tot het zuiden. En dan de donderdag, daar kunnen we warme en een broeierige dag gaan verwachten. De temperatuur die loopt op naar zomerse waarde van 25 graden. In de kustgebieden 26 graden in Utrecht en 27 of 28 graden. In de oostelijke provincies. En we beginnen de dag dan ook waarschijnlijk overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar er komt ook bewolking voor en lokaal is er een bui mogelijk. En voornamelijk vanaf de middag en de avond zullen we vanuit het zuiden rekening moeten houden met de enkele stevige onweersbuien. En deze onweersbuien die verdrijven die warme luchtstroom weer. Gaan we naar de weerspreuk van deze week. Daar ben ik ook wel reuze benieuwd naar. Na de hondsdagen wachten... De eerste kille nachten. Nou, dat moeten we maar gaan meemaken of dat waar is. Straks nieuws uit de regio hier op Radio Spannenburg. Denk onder andere aan de stadsomroepen van de land die weer het concours is gesloten. Een fietser die is ernstig rondgeraakt na een botsing met de lijnbus in jouw. En AZC Balk blijft voorlopig open, ondanks eerdere sluitingsafspraak. Dat allemaal en meer. Nou, onder andere de muziek van Huey Lewis en de nieuws. Dit is Hip to Be Square.

0: Heart van Maat hier op Radio Spannenburg.
1: Dynamite, hoorde je.
0: Brengt dus bij nieuws uit de regio. Stadsomroeper Wiebrand van der Landen Sloten die heeft zaterdag het internationale omroepersconcours gewonnen. Hij bleef in zijn eigen stad de concurrentie uit Nederland, België en Duitsland voor. Peter Vos uit Nieuwkoop die eindigde als tweede. Jan-Sjoerd de Vries uit Sneek die werd derde. 12 omroepers deden mee aan het concours dat veel publiek naar het centrum van Sloten trok. De deelnemers moesten in 2 rondes hun kunsten laten zien voor de jury. In de eerste ronde stonden onderwerpen uit Sloten en omgeving centraal. In de tweede ronde vertelden omroepers over hun eigen stad of dorp. Fietser ernstig gewond geraakt na botsing met lijnbus in Jouren. Een fietser is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een lijnbus op de Geert Knolweg in Jouren. Het ongeval gebeurde rond 2:30. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ook een traumahelikopter die werd ingezet. De fietser is onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. En het asielzoekerscentrum aan de Wiekler-Diek in Balk die blijft voorlopig nog open. De gemeente De Vrieske Marren die had eerder met het COA afspraak gemaakt dat de opvanglocatie per 1 oktober zou sluiten. Maar dat blijkt nu echt niet haalbaar. Volgens het COA zijn er momenteel onvoldoende andere opvangplekken om de woners elders onder te brengen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de gemeente gevraagd om de locatie nog 3 jaar langer te gebruiken. De Vrieske Marren die is teleurgesteld over de gewijzigde afspraak en onderzoekt juridische mogelijkheden. Tegelijkertijd wil de gemeente voorkomen dat de bewoners zonder opvang komt te zitten. Meer nieuws vind je op rtvspannenburg.nl. Daar kun je ook even horen hoe het daar aan toe ging in Sloten met de stadsomroepersconcours. Ja, leuk om even te zien. Zometeen gaan we ook nog even kijken naar de Ghostwalk Museum in Jouren. Die zoekt spelers namelijk. Even een kleine oproep als je wil gaan spelen. Maar eerst de muziek van zometeen Sly, The Banging Man. Maar eerst deze hele fijne van Jurk. Dit is Niemand.

Slay the Banging Man. Even een ingekomen bericht nog. Museum Jouren die zoekt spelers en figuranten voor de 5e editie van de Ghost Walk op vrijdag 30 oktober. Dat is de avond voor Halloween. Het thema dit jaar is geesten ontwaakt van wie is de koffiekan. Deelnemers die beleven in de tocht een groep en onderbegeleiding van een gids. De route die start in het park naast het museum. De museum die is op zoek naar spelers en figuranten tussen 14 en 24 jaar. Wie zich aanmeldt die kan op 10 september een informatieavond bezoeken. En daarna volgen meerdere oefenavonden. Het museum die zorgt voor de kleding, smink, eten, drinken en versnaperingen op de dag van de uitvoering. Zometeen in Afslag Maandag het tweede uur, namelijk na het nieuws van 9 uur. De Langwerder Merken gaat over het Chanty Straatfestival, het Orgelconcert in Langweer. Muziek in de kerk met Klonje in Lemmer. Het weerbericht staat weer voor je klaar. En voor de rest nog wat evenementen. Denk aan de Streekmarkt in Jouren en de workshop Balans en Mantelzorgen in Lemmer. Gaan we het allemaal over hebben. Ik zou gewoon zeggen, blijf lekker luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Zometeen onder andere de muziek van The Talking Heads. Maar eerst Chicago, Feeling Stronger Every Day.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Yes, welkom bij Afslag Maandag, aflevering 255. Die van 23 en 24 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Wat gaan we allemaal doen het komende uur? Nou, dat ga ik je even vertellen. Straks gaan we naar de Langwerder Merken. We hebben het Shantystraat Festival. Gaan we het ook nog over hebben, want het is weer allemaal weer te beleven in de Frieske Marre. De muziek is ook lekker. Wat denk je van Robert Palmer, Looking for Glue? Straks gaan we even zwijlen met Paul de Leeuw en Rut Jacot.

gaan nog even wat evenementen behandelen. Van donderdag 27 tot en met zondag 30 augustus staat lang weer in het teken van de Langweerder Merken. En tijdens het dorpsfeest zijn er tal van activiteiten, waaronder diverse spellen, petsiebaljen, een kindermiddag, zeilwedstrijd, een stratenquiz, quiz, stoelendans en een beachvolleybal. De kermis die draait gedurende het hele weekend op de Oude Haven. De traditionele optocht die vertrekt donderdag om 10 uur. Die wordt vrijdag om 7:15 nogmaals gehouden. Nou, een bijzonder onderdeel is de Battle of the Langweather. De strijd om lang weer. Langweather, snapt u hem. Teams nemen het donderdag 27 augustus om 2:00 tegen elkaar op. Tijdens een uitdagende en evacuatorische opdracht. Denk aan spijkers slaan, zandzakken verplaatsen en een wagenwiel hangen. Vrijdagavond dan verzorgt Johannes Riepma om 10 uur een optreden. En zaterdagavond staat vanaf 9:00 de band Jawis op het programma. Gaan we even in Joure kijken in de Midstraat in Joure. Daar is zaterdag 29 augustus het Shanty Festival. Vanaf 2:00 verzorgen verschillende Shanty-koren optredens op meerdere locaties in het centrum. Onder meer de Boekaniers, de Herdemmers, de Tegenwind en de Wangers die treden daarop. De koren die zijn te zien bij de Stam, Tide Barra, de Drooms-Katholieke Kerk en Skroei Cafetaria. Naast de muziek is er een streek- en hobbyistenmarkt. Het Shanty Festival is verder gratis toegankelijk. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zometeen gaan we even naar Langweer. Daar is namelijk ook een orgelconcert en muziek in de kerk in Lemmen. Gaan we ook even kijken nemen. Zometeen de muziek van Procol Harum. A Whitey Shade of Pale, maar eerst Moments at Whatnuts.

Vocal Harum, Wiley Shade of Pill op Radio Spannenburg. En wat hebben we daarvoor ook alweer? Oh ja, Girls van Mamas and Whatnots. Oké. Okay. Ja, we gaan even naar Langweer toe. En Langweer, de dorpskerk, daar wordt woensdag 26 augustus het laatste concert, orgelconcert van deze zomer gehouden. En de concertreeks die wordt al meer dan 40 jaar, bij mij iets enthousiast, 40 jaar georganiseerd door Orgelcommissie Langweer. En voor deze slotavond is organist Bert den Hartog uitgenodigd. Hij studeerde in Rotterdam, won meerdere concoursen en speelde een breed repertoire dat loopt van de middeleeuwse muziek tot Bach en moderne orgelwerken. Het concert begint om 8 uur, duurt tot 9:30. En het repertoire een tientje en kaart is even krijgbaar aan de deur van de kerk. Dan iedere zaterdag in de zomer zijn er muzikale optredens aan het Cirque on the Dock in Lemmer. Zaterdag 29 augustus treedt het duo Klonje op. Het concert begint om 3 uur. Klonje dat bestaat uit Hinke Keulen op zang en IJze van der Sluis op gitaar en zang. De naam Klonje is Fries voor Eude Klonje en verwijst naar de gevoelens als heimwee, herinneringen, liefde, hoop en inspiratie. Het duo dat brengt voornamelijk Friestalige eigen liederen en daarnaast vertalen zij bekende Engelstalige nummers terug naar het Fries. En daarbij gaat het onder andere om muziek van Tom Jones, John Denver, Bette Midler en Doris Day. Het optreden maakt uit van deel van het programma van Tjerkepaat. Oké. Okay. Nou, dat dus allemaal te doen. Dat is allemaal te laten op onze website, hè, rtvspannenburg.nl. Zometeen het weerbericht voor het warm. Wat allemaal gaat inhouden, dat hoor je allemaal zometeen. Ook zometeen de muziek van Your, van de Oatfield, Your Love, met Lily Allen. Dit is Smile.

0: Juggles, Video Killed Radio Star op Radio Spannenburg. En daarvoor hadden we de Outfield and Your Love. Het is tijd geworden voor het weerbericht.
1: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Yes, maandagochtend is zon overgoten en rustig weer met weinig wind. Na een frisse start van de dag warmt het met veel zon op naar 19 of 20 graden rond het middaguur. Op veel plaatsen ontstaan stapelwolken, maar in het zuiden lijkt het langere tijd helder te blijven. Maandagmiddag dan is er ruimte voor de zon. Alleen in het noorden zijn er ook flink wat stapelwolken. In de late middag lost die stapelwolken op en vervolgens wordt het overal helder. Bij een matige tot soms vrij krachtige oostenwind wordt het lekker warm met 20 graden in Groningen en Friesland, 22 graden in het midden en regionaal 23 of 24 graden in Brabant, Zeeland en Limburg. Maandagavond is het helder en omdat er weinig wind staat is het lekker weer voor een avondwandeling. De temperatuur ligt rond de zonsondergang tussen de 16 en 19 graden in het zuiden. Dinsdag daar wordt er onder invloed van aanwezige zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. En de zon die schijnt in het midden en het noorden voor een groot deel van de dag flink. En het wordt 23 tot lokaal 25 graden. En er komen hooguit wat sluierwolken voor. Maar in het zuiden wordt de bewolking in de loop van de dag snel dikker. En hier zijn ook enkele buien mogelijk. De temperatuur ligt met maximaal 19 tot 22 graden ietsjes lager naar het midden en het noorden. Woensdag kaart het hele land met warme en vooral ook vochtige lucht te maken. De maxima liggen tussen de 23 en de 25 graden. Alleen in het noordwesten is het maximaal 22 graden. Vanuit de zuiden trekken er wolken over en moeten we het verspreid over het land rekening houden met een onweersbui. De wind die is matig uit het zuidoosten tot zuiden. En donderdag dan kunnen we een warmer en broeierige dag gaan verwachten. De temperatuur ligt op de zomerse waarde van 25 graden in de kustgebieden, 26 graden in Utrecht en 27 of 28 graden in de oostelijke provincies. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met ruimte voor de zon, maar er is ook bewolking voor lokaal een bui. Voornamelijk vanaf de middag en avond moeten we vanuit het zuiden rekening houden met enkele stevige onweersbuien. En daarna verdrijven de onweersbuien de warmere luchtsoort. Oké. Zometeen in Afslag Maandag gaan we het nog even hebben over, even kijken, de harig. Het is ook harig. Gaan we het over hebben. De J-harig. Als ik het zo goed uitspreek. Strikmarkt in de zomereditie van jouw workshop. Balans in mantelzorg in Lemmer. Er is ook nog een Crea-beurs in Heerenveen. En de hemdik in... De hemdik in Tocht. Nou, wat een feest. Dat allemaal zometeen hier bij Afslag Maandag. Zometeen muziek van Maroon 5. Maar eerst Alicia Bridges. Met I Love the Nightlife.

Nou, we stoppen nog niet hoor. We zijn er in ieder geval nog niet. Queen, don't stop me now. We gaan nog wat evenementen behandelen. Die zijn binnengekomen via de mail. nieuws@rtvspannenburg.nl. Bedankt voor de insturen. Bij Stoker in Haren aan de Harenstraat 62 in Haren. Daar wordt zaterdag 19 augustus het evenement Yee Haren gehouden. Van 4 tot 10 zijn de optredens van de Bluegrass Country Band en Pieter Wilkens. De toegang die is gratis. Voor eten en drinken wordt een kleine bijdrage gevraagd. Wie aanwezig wil zijn, die wordt gevraagd om zich vooraf even aan te melden via e-mail. stokerij.haren@zaanshine.nl. En vol is vol. Het kan alleen teruglezen op rtvspannenburg.nl. Wil je dan ook het e-mailadres even nalezen. Dan in het centrum van Jouren, daar wordt zaterdag 29 augustus de zomereditie van de Streemmarkt gehouden. De markt die begint om 10 uur. Bezoekers die kunnen langs kraampjes met streekproducten, ambachtelijke artikelen en hobbyproducten wandelen. En daarnaast zijn er diverse hobbyisten aan het werk die hun werk vertonen. Dan gaan we naar Lemmer in Papageenhuis in Lemmer. Daar wordt vrijdag 28 augustus om 13:30 de workshop Balans in Mantelzorgen. Bij welk loket vraag ik zorg aangehouden? De workshop is bedoeld voor mensen die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of andere naasten en die meer willen weten over de regelingen en ondersteuningen. Mantelzorgen Friesland, Esther Kuipers-Zwarts, die geeft uitleg over onder andere de wet langdurige zorg en de WMO. En ook krijgen deelnemers praktische tips en, om zorgtaken beter te organiseren en grip te houden op tijd en energie. Kosten zijn €17,50. Aanmelden kan via papagenehuisfriesland.nl. Dan gaan we naar Heerenveen. Sportstad Heerenveen. Daar staat vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus staat in het teken van de Crea-beurs. Tijdens deze tweedaagse creatieve beurs zijn ze standhouders met materialen voor hobby's. De beurs die zijn beide dagen open van 10 tot 4. Kaarten zijn online en aan de deur te krijgen. En de Hemdiek-rintocht die wordt zaterdag 29 augustus gehouden en viert het jaar dat 50 jaar bestaan. De eerste editie vond 50 jaar geleden, dus 2001. Wandelaars die kunnen kiezen uit 4 afstanden, de 5... 10, de 5, 11, 20 of 29 kilometer. De routes die zijn vernieuwd en zijn in de pastorietuin van de Sint-Vituskerk in Blauwhuis. Om een jubileumfeestelijk te openen worden deelnemers gevraagd door de dames en de heren van de Swalkers met muziek en entertainers. Die worden dan ontvangen. Tickets zijn verkrijgbaar via hun website. Die vind je op rtvspannenburg.nl. Klik even op agenda. Goed, dat allemaal te vinden op onze website rtvspannenburg.nl. Zometeen gaan we naar de uitsmijter van deze week. Eerst Jill Sullivan, Matrimony.

Wat een fantastische plaat blijft het ook, hè? Genesis Mama. En we speelden hem gelukkig weer helemaal de volle 6 minuten. Heerlijk. Die zocht ik niet. Ik moet het einde even hebben. En daar komt hij nu wel. Goed. Heb je zelf tip voor dit programma, kun je ze mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je dat gemist, dan is dat een enorme schande. Nee, valt mee hoor. Alles kun je terugluisteren via... dan is dat een enorme schande.nl. En anders iedere maandag tussen 8 en 10... ochtends op RTV Spannenburg. Zeker. En dan de ganger... Nee, de uitsmijter. Hij heeft bij mijn systeem nog steeds ganger. Die is een boekje aanpassen. De uitsmijter van deze week. Ik denk, nou, we doen even wat feestelijks, wat leuks, wat gezelligs. Johnny en Rijk, de Bostella. Nou, dat is even leuk om je week mee te beginnen. We gaan hem snel instarten. Volgende week ben ik er weer. Dan maken we er weer een groot feestje van. Hier is Johnny Rijk, Bostella, de uitsmijter van deze week. Tot volgende week. Ahoy!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooien. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombers Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Eentje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.